0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 3 uur.

tot de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 7 uur.

Club FM. No bullshit, just hits.

0: 1 en 2 augustus zijn het open deurdagen bij Bike Parts in Zeelen. Kom proeven, kom kijken en vooral kom testrijden met diverse modellen. En enkel tijdens de open deurdagen spectaculaire kortingen. Bike Parts, Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los. In samenwerking met Kalië Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be. Lighthouse.

0: Hapjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels. Eerst kebab, dan kebabbels.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.

De Amerikaanse generaal Alexis Greenwich, de opperbevelhebber van alle Amerikaanse strijdkrachten in de Europese en omliggende regio, waarschuwt dat het Amerikaanse leger tegen zijn grenzen aanloopt. Hij heeft het Pentagon laten weten dat de VS niet langer genoeg marineschepen heeft om Israël te blijven beschermen tegen mogelijk Iraanse raketaanvallen en tegelijk de eigen militaire verplichtingen wereldwijd te blijven uitvoeren. De waarschuwing toont hoe de spanningen met Iran de Amerikaanse militaire middelen onder druk zetten. Naast een tekort aan beschikbare schepen zijn er ook zorgen over slinkende de voorraden van luchtafweerraketten zoals Patriots die nodig zijn om Amerikaanse troepen en bondgenoten te beschermen. In Genk heeft de brandweer een weidebrand kunnen stoppen die genaderd was tot op 30 meter van woningen. Een oppervlakte van 3 hectare is in de vlammen opgegaan. De brand was opgemerkt door agenten in een helikopter van de federale politie. Die hing daar in de lucht voor een zoekactie. Het vuur breidde zich snel uit en de brandweer kon maar net voorkomen dat het oversloeg op bomen en woningen. In Moskou zijn 3 doden gevallen bij een explosie aan een zomerbar. 15 anderen raakten gewond. De explosie deed zich voor rond 8 uur 's avonds. De politie kan voorlopig niks zeggen over de mogelijke oorzaak. Het Belgische Solar Team heeft in de VS de Solar Challenge gewonnen. Dat is een wedstrijd voor wagens op zonne-energie over 4000 kilometer. Het Belgische team bestond uit ingenieurstudenten van de KU Leuven. Ons land haalde het voor het Nederlandse team van de Universiteit van Delft. De weersverwachting vandaag en morgen zonnig zomerweer. Maxima rond 30 graden in binnenland, 25 aan de kust. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien en mogelijk een plaatselijk onweer. Join the club.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Nu solde bij Intercoiffure boutique Christophe Martin in Laarne. Dames en heren sneakers van Björn Borg, Supertrash en G-Star. Nu €50 per paar of 3 paar voor €120. Ook damesbottines en boots van Supertrash en Kendall & Kylie. Nu €50. Op is op. Spring binnen bij Intercoiffure boutique Christophe Martin, Groenstraat 12 in Laarne. Of bel voor je kappersafspraak 09 369 16 26.
3: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474-172-372.
4: Ga jezelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentsesteenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
5: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccara. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
6: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
5: Mossy Nabas.
7: Eierpa, een nachtwinkel.
5: Of William Boeva.
8: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
9: Back to Baccara.
5: Tickets, witte-paard.be.

0: Aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen. Of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterrein. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.be.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 8 uur.

0: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estée Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
1: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via

0: generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Ach, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp.

0: In Genk heeft een grote weidebrand gisteravond 3 hectare grond in de as gelegd. De vlammen naderden tot op 30 meter van enkele woningen. Het waren agenten in een politiehelikopter van de federale politie die het vuur toevallig opmerkte tijdens een zoekactie. De brandweer kon op het nippertje voorkomen dat het vuur oversloeg naar de huizen en de omliggende bomen. Er vielen geen gewonden. Buitenlands nieuws. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn weer 7 doden gevallen, melden lokale gezondheidsdiensten. De aanvallen komen onverwacht. Want eergisteren raakte namelijk nog een akkoord bekend over de ontwapening van Hamas en de terugtrekking van het Israëlische leger. Maar blijkbaar zijn die akkoorden niet veel waard. In de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 doden en 21 gewonden gevallen bij een bomaanslag aan een café. Een vrouw blies zichzelf op aan de ingang. Een veiligheidsagent weigerde haar vlak daarvoor nog de toegang. De agent en een klant kwamen daarbij om het leven. De aanslag is nog niet opgeëist. In Peru is een toeristenvliegtuig neergestort. Alle 13 inzittenden kwamen om het leven, onder wie 11 toeristen en 2 bemanningsleden. De nationaliteit van de slachtoffers is onduidelijk. De politie heeft intussen 4 lichamen geborgen, maar over de oorzaak van de crash weten we nog niets. Het weer dan tot slot. Vandaag en morgen opnieuw zonnig zomerweer met temperaturen die stijgen tot bijna 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het met 25 graden wat draaglijker. Maandagavond laat neemt de kans op buien en onweer toe.
1: Join the club. Club FM.

0: Pasta Zela. Bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen, van crocs tot stek, op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
1: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poeling Zeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poeling Zeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
3: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen. Gentsesteenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt. iRepairShop.be.
4: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.

0: Amanda, die onlangs ook op vakantie is geweest naar het tropische eiland Bonaire. Inderdaad, waar wat Caribische sferen gaan opsnuiven. En dat heeft hij gedaan met zijn drie kinderen. Aangaande een beetje quality time samen te hebben natuurlijk. Hè. Dit is er eentje uit het verleden en ook wel zijn grootste hit in onze contrein hier in België uit 1994 destijds. Een mega hit geweest voor deze Marco Borsato en Dromen zijn bedrog.
1: All summer long.
0: Hey luisteraars, mag ik jullie allemaal van harte welkom heten op deze zomerse zondag ook alweer. Het is meteen de eerste zondag van de nieuwe maand augustus. 2 augustus prijkt op de kalender en wij zijn weer lekker samen tot een uur of 12 hier bij Club FM. Want je weet het, zoals heel veel leuke muziek die we wederom hebben in petto hebben met jullie, hebben we uiteraard ook de leukste uittips. En dat in Uit op zondag. Dus weet je nog niet wat gedaan vandaag? Blijf luisteren. Er is heel wat aanbod waar je naartoe kan vandaag.
2: Ron van Dijk.
0: Welkom zou ik zeggen. We hebben muziek onderweg van Ian Thomas in aantocht. Uiteraard ook nog fijne muziek van Thomas Hamilton. Maar eerst gaan we lekker terug in de tijd naar begin jaren 80. Ondertussen al een dance classic, zo kunnen we het noemen, voor deze Carol Gianni. Hier is met de hit Run Lover.

Hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits.

0: Ja, we draaien de muziek van Thomas Hamilton en Loud and Why Do You hier bij Club FM. En dat om 13 over 9. Fijne zondagochtend allemaal gewenst. We hebben uiteraard onze leukste uittips voor Oost-Vlaanderen weer verzameld. Dus weet je niet waar naartoe, dan kan je misschien vandaag richting Gent. Want wie de Doe Expo buitenspel voetbal in de stad nog niet bezocht, krijgt vandaag een allerlaatste kans. De tentoonstelling is een stam, neemt bezoekers mee door zowat 150 jaar voetbalgeschiedenis in Gent. En van de eerste trappen tegen een bal op een speelplaats in Melle en de pioniers van het vrouwenvoetbal tot het kampioenschapsfeest van A-Gent in 2015. En tussen oude shirts, lederen voetballen, unieke ploegfoto's, filmpjes en voetbalkunst duiken ook bekende en minder bekende Gentse voetbalverhalen op. De expo is bovendien erg interactief met verschillende opdrachten en speelkansen voor kinderen. Supporters ook niet, het blijft een verrassende duik in een stuk Gentse geschiedenis. In ieder geval vandaag dus kan je voor het laatst nog een keertje gaan bezoeken en dat tussen 10 en 6 uur in het Stam in het Stadsmuseum van Gent. Dat is gelegen in de Hotshuizenlaan nummer 2. Iedereen is van harte welkom. Men betaalt 14 euro, Gentenaars 9 euro. Ben je tussen 19 en 25 jaar 6,5 euro en gratis voor bezoekers jonger dan 19 jaar. Inderdaad, alles via de website van Stam kan je het nog een keertje nalezen. Dus reden te meer als je het allemaal nog wil gaan ontdekken, die voetbalgeschiedenis van Gent, dan moet je daar vandaag zeker nog even naartoe. Verder kan je richting Dendermonde, luisteraars, want zoals elk jaar viert de Dendermondse wijk het keur haar buurtfeest. Samen met de Donkstraat is het de oudste sociale woonwijk van Dendermonde en met de kermis toont ze haar eigen karakter. Enkele jaren geleden blies de wijk haar eigen biertje nieuw leven in. Dat gebeurde naar aanleiding van de jongste Ros-Beiaard-omgang toen de Dendermondse wijken en deelgemeenten hun eigen paard restaureerden of een nieuw exemplaar bouwden. Zo keerde het paardje van het keur terug, voortaan in het gezelschap van reuze Kaardenkoning. Samen trekken ze vanmiddag om 3 uur door de wijk om de oudste bewoner in de bloemetjes te zetten. Die traditie gaat terug uit 1948 toen het eerste paard van keur een gouden jubileum koppel ging feliciteren. Dat oorspronkelijke paard verdween intussen, maar zijn opvolger zet de traditie vandaag dus verder. Het feest concentreert zich rond het voormalige parochiecentrum Klokske, nog altijd het kloppende hart van de lokale verenigingsleven. En daarnaast is er sinds 9 uur tot 6 uur doorlopend Pindas Rommelmarkt. Het is een erg levendige buurtenmarkt met vooral wijkbewoners aan deelnemen. Verder staat ook muziek, springkastelen, de klassieke kermiskramen en een gezellige zomerbar met hamburgers, frietjes en ijs voor jong en oud op het programma. Dus iedereen misschien wel een keertje, ja, toch wel de sfeer gaan opsnuiven aangaande keurkermis die daar vandaag plaats heeft in de Pijnderslaan in Dendermonde. En alles is gratis toegankelijk.
1: Uit op zondag. Dat zijn de leukste uittips voor Oost-Vlaanderen.

allerleukste muziek die hoor je hier bij Club FM op zondag voormiddag. En het is weer een zomerse dag vandaag. Heerlijk, hè? Ja, we draaien de muziek van Ian Thomas en La Vix 4. En zometeen hebben we nog meer leuke muziek.

0: Ucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentse Steenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
1: 1 en 2 augustus zijn het open deurdagen bij Bike Parts in Zeelen. Kom proeven, kom kijken en vooral kom testrijden met diverse modellen. En enkel tijdens de open deurdagen spectaculaire kortingen. Bike Parts, Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.
2: Kebabbles, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles, eerst kebab, dan kebabbels.
3: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
4: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
3: Mossy Nabas.
5: Eierpa, een nachtwinkel.
3: Of William Boeva.
6: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
3: Back to Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

0: alle weer uit. We zijn behoorlijk opgewarmd, moet ik zeggen, met dit zomersnummer destijds uit 2013. Esperanza en El Ritmo Caliente. Goedemorgen allemaal. Ondertussen bijna 21:30. Zometeen nog wat leuke uittips. Maar eerst Niels de Stadsbader.
1: 7:00 liep de apotheek binnen. Want

0: een keertje kijken naar de wereld. Alles staat in vuur en vlam. Dat is wel toepasselijk hoor. Dat dacht je van vandaag met die bosbranden overal. In ieder geval bedraait Niels de Stadsbater zijn nieuwe single. En dan naar onze uittipsluisteraars. Want wie echt wil feesten, ja, die moet vandaag misschien wel naar Zeilzaten. Want daar is het zowel kattenkermis als de katsenfeesten. In het centrumstraten van Zeilzaten kan je vandaag naar de kermis. En kan je vanaf 2:30 genieten van de jaarlijkse kattenstoets. DJ Yanks, maar ook Nico en Mario, die zorgen daar vandaag voor de muziek. Dinsdagavond is er op de kattenkermis nog de katjesworp en een optreden van Sergio. Vandaag zijn er op de scoutsterreinen langs de Assenese Steenweg in Zeilzaten ook de katsenfeesten. Op het Tropical Terras zijn er vanaf 4:00 van de middag optredens van A Murder is Mississippi, maar ook Alex Agnew die een eerbetoon brengt aan de Doors en van Borokov. Nadien is er nog een open air party met Team Damp en Soul Shakers. Vandaag is er gratis toegang. Morgen staat Humor Centraal op de katsenfeesten. MC Joost en de Hifte die ontvangen daar onder andere Bas Birker en Karim Skalla. Inderdaad, kaarten voor dat comedy voor morgen kosten €15 aan de kassa. En dinsdag is er dan weer muziek met onder andere Daan, Costume en Segers. Alle info www.katsenfeesten.be. Dus www.katsenfeesten.be. En dat dus in Zeilzaten, zowel dus de kattenkermis als de katsenfeesten. Iedereen daar van harte welkom, zou ik zeggen. Ja, hou je van tweedehands spullen? Wil je daar een beetje snuisteren? Dan ben je vandaag welkom in onder andere Merelbeke. Want in de oude Gaverse Steenweg en de omliggende straten vindt naar jaarlijkse traditie een grote garageverkoop plaats. Buurtbewoners die stallen hun spullen uit voor de deur, terwijl bezoekers rustig van stand naar stand kunnen wandelen. De straten worden daar voor de gelegenheid autovrij gemaakt, wat een geheel extra gezellig en veilig maakt. Of dorst hoef je niet te lijden. Er is een foodtruck aanwezig en ook foodbar Gustave die opent daar de deuren. Een klassieker voor de kopjesjagers die graag met iets wat onverwachts naar huis gaan. Dan kan je dus richting Merelbeke nog doorlopen tot 6:00 komende avond aan de oude Gaverse Steenweg en omliggende straten daar. Iedereen van harte welkom. Je kan ook naar Oudenaarde, want daar is het ook tijd voor een heuse rommelmarkt die daar plaats heeft op de parking van VZ Meerpoort, waar plaats is voor 500 meter standen. Er is ook een foodtruck en sanitair voorzien. En dat dus in Oudenaarde vandaag. Iedereen daar ook van harte welkom als je dus iets op de kops wil gaan tikken.
1: Hallo, ik ben Kate Ryan en je luistert naar Club FM. Club FM.

0: The New Garden in Overmeer. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
1: Dinsdag en woensdag.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
2: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.

deze rocklegende die zorgde in juni nog voor wat gezondheidsproblemen. Hij heeft wat concerten moeten annuleren, maar hij is helemaal back in town hoor. Want onlangs heeft hij ook al wat optredens verzorgd, concerten gegeven. En inderdaad hoor, hij is enorm energiek terug op het podium gestapt. Danst voortdurend tijdens zijn concerten. Kortom, hij is helemaal terug, deze 81-jarige Rod Stewart. Wij kozen een hit uit 1982, luisteraars, met Young Turks. Zometeen nog wat leuke uittips hier bij Club FM. Maar eerst schitterende single van Neil Horan.

En dat is een song die doordrenkt is van de liefdesthema's. Een beetje verpakt in een positief popgeluid. Dat zijn we toch wel gewend van deze Neil Horan. We draaien de Dinner's Party bij Club FM. En dan is het tijd om nog wat uittips met jullie te gaan delen. Wij trekken allereerst naar het Oost-Vlaamse Beveren. Want de jaarlijkse boekenmarkt, en dat van de hertogelijke heemkundige kring Het Land van Beveren, blijft jaar na jaar groeien. En vandaag verzamelen opnieuw tientallen standhouders, auteurs en boekenliefhebbers op het evenementenplein van het kasteel Hof ter Welle. En dat voor een dag vol boeken, lokale geschiedenis en zomerse gezelligheid. Een van de blikvangers is opnieuw de aanwezigheid van verschillende auteurs die hun werk persoonlijk voorstellen en signeren. En naast honderden boeken biedt ook de hertogelijke heemkundige kring een ruim aanbod aan oude tijdschriften, erfgoedpublicaties en boeken over lokale geschiedenis en kunst. En daarmee krijgen bezoekers de kans om uitgaven op de kop te tikken die elders moeilijk nog te vinden zijn. Wie tussendoor wil uitblazen, kan terecht en dat in de zomerbar op het evenementenplein. Daar worden onder meer hamburgers geserveerd en ambachtelijke ijsjes van hoevenzuiveld schuur. De Boekenmarkt, place to be voor alle boekenfanaten. Vandaag tussen 10 en 6 uur op het evenementenplein. En dat van het kasteel Hof ter Welle in Beveren. En wat uiteraard altijd leuk is, de toegang is daar helemaal gratis. Dus iedereen daar naartoe, zou ik zeggen. Heb je of hou je niet zo van boeken, maar hou je van een leuke gezinsdag, dan ben je welkom in Deinze. Want de Deinze feesten die starten vorige woensdag en konden ondertussen al heel wat mensen gaan bekoren. Maar het feest raast nog door tot en met vanavond en helemaal speciaal voor families. Want vandaag staat immers alles in het teken daar van de gezinnen. Vanaf 2 uur van de middag zorgt een uitgebreid kindernamiddag met kinderkimperworpen voor heel wat animatie. Elke gevangen knuffel is goed voor een geschenk. Het gebeurt in de tuin aan de Leien Theater. Er staan ook springkastelen en je leert er vliegen met een drone. En dan verplaatst het feest zich naar de markt, want vanaf 7 uur komende avond treden onder meer Swoop en Jaap Rezema op. Traditiegetrouw sluit de Deinse feesten af met publiekslieveling Willy Sommers. De Deinse feesten, een aanrader dus als je het allemaal wil gaan ontdekken, vanaf 2 uur van de middag aan de Leien Theater en om 7 uur optreden ze dus op de markt van Deinse. En de toegang is daar helemaal gratis. Verder kan je nog richting Gentse Sint-Denijs-Westerhem voor een kunstmarkt. Het is een sfeervolle markt in de Franse stijl met kunst, ambachten en chansons. En dat in het Borluutpark in Sint-Denijs-Westerhem bij Gent. Alles start daar om 11 uur straks. Doorlopen tot 6 uur ben je van harte welkom daar. De toegang is helemaal gratis. Dat is ook mooi meegenomen, zou ik zeggen. En verder kan je nog naar Gerardsbergen voor een tentoonstelling. Sander Buik en Inge Braakman die tonen hoe de boerderijen in het Vlaamse Ardennen geruisloos verdwenen. Iedereen is welkom in het museum Hunnegem aan de Gasthuisstraat in Gerardsbergen. En dat vandaag tussen 2 en 6 uur. De toegang is helemaal gratis.

Een behoorlijk stevige dansnummer destijds uit halverwege de 90s voor Tokyo Ghetto Pussy and Everybody on the Floor. Dat kan hier bij Club FM dag in dag uit, 24 op 24 kan je leuk dansen op onze muziek die we altijd in petto hebben voor jullie. Inderdaad, richting 10 uur nu met deze G-Girls Band. Hier zijn ze met Centerfold.

0: Ja, origineel van de Tramps uiteraard destijds, jaren geleden. Maar deze madame die dacht, ik kan het wel, misschien wel een beetje beter. En ze heeft het ook wel uitzonderlijk, uittreffelijk gedaan destijds in 1993, deze Tina Turner. En we draaien haar versie dan weer van die Disco Inferno op deze eerste zondag van de maand augustus. 2 augustus, om precies te zijn. Welkom luisteraars, het is een goede 10:04 geworden. En tot 12:00 zijn we nog lekker samen. En ook ja, de zomervakantie is toch wel een beetje officieel half weg. Maar niet getreurd natuurlijk. Het is nog een maand voor de studerende jeugd. En andere mensen, ja, die zullen ook misschien nog wel in vakantie zijn. Anderen zullen dan weer beginnen werken zijn. Die hebben dat al gehad. Maar in ieder geval, vandaag is een zondag. En een schitterende zondag als we buiten kijken. Een zomerse dag bij temperaturen tot 30 graden vandaag. Vandaag staat er dus opnieuw heel wat te gebeuren in Oost-Vlaanderen. Je hebt al heel wat leuke uittips kunnen meepikken tussen 9 en 10. Wel, we hebben er nog heel veel in petto tussen nu en 12:00 hier in het programma Uit op Zondag. En daartussendoor hebben we heel wat fijne, leuke muziek ook verzameld. De Scabs komen eraan, ook nog Becky Bell en Bruno Mars en uiteraard vele, vele anderen. Maar eerst gaan we een beetje de zomer opsnuiven van 1982, luisteraars. En dat doen we met June Lights en Prince Mohammed. Hier zijn ze met die ongelooflijke nummer 1 hit, Someone Loves You Honey.
1: Ron van Dijk.
2: Een hele zomer lang. Enkel en alleen.

0: Nou, deze meneer heeft inmiddels al een indrukwekkende lijst hits op zijn naam staan. En deze komt erbij natuurlijk. Het is de nieuwe single On My Soul van Bruno Mars. Dat komt van zijn nieuw album The Romantic. En het is precies wat je van Bruno Mars mag verwachten. Een strakke productie, een lekkere beat en ook wel een refrein dat blijft hangen in je hoofd. En dat is altijd wel leuk natuurlijk tijdens die zomermaanden. Bruno Mars, de nieuwe. En dan luisteraars, gaan we naar onze uittips en wij trekken met jullie allemaal naar Berlare over Meren. Want het weekend van de eerste zondag van augustus genieten jong en oud daar van de waterfeesten aan het Donkmeer. En ook dit jaar staat er heel wat leuks op het programma. Na een doldwaze zaterdagavond gisteravond dus zet Festibounce haar festivalsite opnieuw open om 10 uur. En straks om 11 uur trakteren ze het publiek daar met een sprankelend aperitiefconcert van de Koninklijke van de Sint-Pietersvrienden uit Uitbergen. Vandaag de zondag van de waterfeesten is uiteraard de dolgekke familiedag. Zet je schrap voor een dag vol adrenaline, maar ook nog pret, want het festivalterrein verandert van 11 tot 8 uur in een één groot pretpark vol springkastelen en attracties, grimstanden, creatieve workshops en knotsgek randanimatie. Kortom, de ideale gezinsuitstap waar verveling geen kans krijgt. Laat je onder andere in de Brielstraat verrassen door een bruisende zone vol actie en plezier, van speelse wateractiviteiten tot spektakel op het water. Hier wordt het Donkmeer echt tot leven gebracht. En je kan ook nog naar een marktje aan de Donklaan of breng een bezoek aan de kermis tussen 10 en 8 uur. Er is ook nog de overzetboot die pendelt tussen 2 en 8 uur gratis tussen de Strijdam, Donkoeverpark en de Brielstraat. En haal golfmateriaal in de onthaalpoort van de Donkmeer en speel gratis minigolf en dat in het Donkoeverpark tot een uur of 6 komende avond. Verder is er nog Vonk VIP Village. Dat is een gezellig en sfeervolle zomerbar met food, drinks en music, aangevuld met animatie voor jong en oud. Het volledige programma vind je op www.donkmeer.be. Dus www.donkmeer.be. En dan is er ook nog Ter Land, Ter Donk en Meer. Een iconisch spektakel keert terug vandaag op deze zondag. De toeschouwers voor de vracht om 2 uur voor een mix van humor, creativiteit en spektakel. In ieder geval heel leuk allemaal om mee te maken. En zodra de avond valt, schakelt de waterfeest een versnelling hoger. Want vanaf 6 uur transformeert de site tot een bruisende festivalterrein met een line-up om u tegen te zeggen. Maak je klaar voor de opeenvolgende toppers van Yves Segers, Matthias Vergels en de nachtlawaai Bella Perez en Bob. En ja, het spectaculaire vuurwerk gaat helaas niet door, maar ik kan blijven hangen, want om 11 uur dan barst er nog een afterparty los. Niemand minder dan top-DJ Bart Reavers neemt de decks over om de nacht met een knal af te sluiten. De waterfeesten dus vinden plaats in het centrum van Berlare aan het Donkmeer. En dat sinds 10 uur daar alles geopend. En nieuw dit jaar, alles is gratis toegankelijk. Dus kijk eens aan zeg, dat is een familiespektakel om u tegen te zeggen. Met die gratis inkom altijd mooi meegenomen. Dus de waterfeesten aan het Donkmeer in Berlare. Een aanrader om misschien daar vandaag een keertje naartoe te gaan.
1: Je luistert naar uit op zondag met Ron van Dijk op Club FM.
2: I have a dream. I have a dream. One day. This nation will rise up. Live out the meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created.

0: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams

0: Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474-172-372.
1: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
2: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden. Dit zijn de hits van Club FM.
3: Club FM. I'm DJ Sash and you're listening to Club FM.

Zij zal het ondertussen wel weten. I love you, baby. Ja. Mooie liefdeswoorden destijds. Halverwege de 90s voor die original. Het draaide bij Club FM. Dit is Becky Bell.

0: Club FM.
1: Het weerbericht van Meteo Zeelen.
2: Ja, want het is ondertussen 22:30 geworden. Goedemorgen, Patrick.
3: Goedemorgen.
2: Je bent terug binnengekomen met de stralende zon. Hè?
3: Ja, het begint een beetje. Het begint een beetje vervelend te worden, want ik moet altijd hetzelfde komen vertellen. Ja, dus, ja,
2: dat is waar.
3: Kijk, ja. We gaan een schitterende zondag tegemoet. Ja. En dat zal veel mensen blij maken.
2: Ja,
3: vooral
2: tuurlijk,
3: de mensen aan het Donkmeer. Het zijn vandaag de waterfeesten en het zijn ook nog eens de Lokerse feesten.
2: Ja, ja, ja, ja.
3: Dus ambiance verzekerd, overal in onze streek. En de temperatuur deze namiddag die loopt op naar de 30 à 31 graden. En het is overwegend zonnig. Met enkele stapelwolken misschien in de loop van de middag, maar die zijn onschuldig. En bij dit alles staat er een zwakke tot matige wind uit noordoostelijke richting. Dus ja, beter kan het niet zijn.
2: Deze
3: dag kunnen we niet beter maken.
2: Nee.
3: Morgen is het de warmste dag van de week. Komende nacht is het een zwoele nacht, want de temperatuur ligt zo rond een 20 graden.
2: Kijk eens aan.
3: En morgenmiddag loopt de temperatuur op naar een 34 à 35 graden.
2: Oh, wow.
3: En er staat een zwakke tot matige wind uit noordoostelijke richting. En het is overwegend zonnig. En het is meteen ook de warmste dag van de week. En waarschijnlijk ook wel voorlopig de extreme temperaturen gaan er toch wel wat uit. Dus dat is al positief voor de mensen die niet echt van de warmte houden. Op dinsdag in de ochtend 21 graden. Dus op maandag op dinsdag ook een zwoele nacht. En op dinsdag loopt de temperatuur toch nog op naar een 33 graden. En in de loop van de dag is er een kleine, met nadruk op kleine, kans op onweer. En er staat een matige wind uit zuidwestelijke richtingen. Woensdag wisselend bewolkt, in de ochtend 19 graden, oplopend naar een 28 à 29 graden. En op woensdag staat er vrij veel wind uit zuidwestelijke richtingen. Donderdag zakken de temperaturen, middagtemperaturen, naar 25 graden. Maar het blijft nog altijd mooi en droog weer. Op vrijdag middagtemperaturen rond een 25 graden. En ook op zaterdag temperaturen rond 25 graden. En ook op zondag zou dat nog zijn. Maar op vrijdag en op zaterdag is er een kleine, met nadruk
2: klein,
3: op nieuw, een kleine kans dat er links of rechts een enkele bui zou vallen. Met andere woorden, we gaan opnieuw een schitterende zomerweek tegemoet. Is maar één probleem, dat is de droogte aan het worden.
2: Dat
3: wordt een beetje, vooral voor de landbouwers, toch wel een beetje dramatisch.
2: Ja, inderdaad. Ja, je ziet het al ook aan de mais. Heb ik onderaan, wordt al helemaal rost ook.
3: Ja, zeker rost. En aan waar ik woon is er een veld en dat ligt nogal een vettige grond. En daar staat hij heel mooi. Maar er zijn er velden bij waar hij zoals je zegt. Maar als je aan die bladeren moest komen, ik denk dat je zou daar aan snijden, dat die echt zo scherp staan. Dan is,
2: alles staat te snakken naar een beetje regen, maar nog niet.
3: Dus ik hoop dat er dinsdagavond wat regen valt. Of dinsdag voormiddag. Dus wordt dat je wat die model berekent in de voormiddag en de andere in de namiddag. Dus ik hoop dat we op dinsdag wat regen krijgen. De afgelopen week is er ook een keer wat regen geweest.
2: Maar dat is
3: dat
2: niks.
3: Dat stelt allemaal niks voor. Dus de weg een keer nat maken en dat is het.
2: Het zal een keer goed moeten doorregenen.
3: Het zal een keer de ganse dag moeten regenen. Zo, maar een gewone regen. Zo, want van echt zware onweersbuien moeten we dat ook niet.
2: Veel te veel verloren.
3: Dat is echt een deugddoende regenzone die doorkomt. Maar voorlopig zie je dat. Want kijk ik nog verder naar de volgende week naar achter. Tot 15 augustus gaat er amper regen vallen.
2: Kijk eens aan.
3: Als we geluk hebben, zou er misschien 5 liter kunnen vallen. Vanaf maandag, misschien volgende week maandag dan, maar dat is heel afwachten. Want het is nogal dikwijls een keer op de termijn wordt er regen voorspeld en eens het zover is altijd schuift. Nu wordt er in feite maar regen verwacht, zo de laatste decade van augustus, maar dat is al heel...
2: Ja, dat is nog een tijdje. De kust dan nog, voor de mensen die in de kust blijven,
3: voor
2: temperatuur?
3: Voor de mensen aan de kust is dat zeer goed. Morgen is het ook daar de warmste dag, dat gaat zo rond de 30 graden zijn. En daarna gaan de temperaturen daar ook wel in dalende lijn. En dan gaan de temperaturen zo komend liggen tussen 20 en 22 graden.
2: Maar dat is ook
3: maar altijd, ook nog altijd mooie opklaringen en al. Al bij al ook overwegend droog. Dus misschien een kleine buienkans op vrijdag, maar voorlopig ziet dat er...
2: Schitterend weer uit.
3: We gaan me niet klaar. Ik denk dat aan de zee dat ze dit jaar niet gaan.
2: Ja, ze zullen daar een topzomer hebben.
3: Een schitterend seizoen af te drukken.
2: Dat is goed. We gaan ervan genieten, Patrick.
3: Ja.
2: Hopelijk jij ook.
3: Wij ook. En hopelijk de mensen op Lokerse feesten ook. 10 dagen zijn amper. En als meegaat, 10 dagen die droog verlopen. Dus het is
2: mooi
3: meegenomen.
2: Zeker en vast. En ook voor alle andere mensen die activiteiten hebben georganiseerd.
3: Ja, zeker en vast, want er zijn er nog activiteiten in de omstreken.
2: Goed.
3: Oké.
2: Tot volgende week, Patrick.
3: Ja, tot volgende week.
2: Join the summer.
0: De muziek die jouw zomer compleet maakt.
4: Join the summer.
0: Nu bij Club FM.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Joop Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zele, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
2: Nu solde bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne. Dames en heren sneakers van Björn Borg, Supertrash en G-Star. Nu €50 per paar of 3 paar voor €120. Ook damesbottines en boots van Supertrash en Kendall en Kylie. Nu €50. Op is op. Spring binnen bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin, Groenstraat 12 in Laarne. Of bel voor je kappersafspraak 09-369-1626.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.

Ja, dit komt uit de New Beat-periode destijds in de 80s. Inderdaad, 16-bit te draaien ben. Where are you? Wel, wij zijn hier op Club FM. En we hebben zometeen het regionale nieuws voor jullie in petto. Maar eerst nog even de nieuwe single van Nesda

0: Club FM, nieuws uit de streek.
1: Een groep oud-leerlingen en leerlingen van de hotelschool in Gent die vraagt om een schepen uit Lievegem tijdelijk te schorsen. Tegen de man loopt een gerechtelijk onderzoek na meldingen over zedenfeiten. Als leraar is hij al preventief geschorst en de burgemeester die wil eerst de resultaten van het gerechtelijk onderzoek afwachten voor het gemeentebestuur een beslissing neemt. Het polderbestuur Land van Waas wil 213 populieren langs de Rode Moerdijk in de Klinge kappen en vervangen door jonge bomen. Buurtbewoners die vrezen dat het vertrouwde dorpsgezicht daarmee verdwijnt en zijn nu een petitie gestart. Het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas die buigt zich over de vergunningsaanvraag. De Colruyt Groep sluit 2 van de 3 onbemande OK directwinkels in Gent. In Etterbeek opent wel een nieuw filiaal. Volgens Colruyt werken de onbemande winkels het best wanneer ze naast een bemande OK winkel liggen, zodat personeel kan bijvullen en technische problemen snel kan oplossen. In Gent zijn tijdens de Gentse feesten dit jaar 41 klachten over geluidsoverlast geregistreerd, tegenover 32 vorig jaar. Afvalinzamelaar Ivago haalde iets minder afval op dan vorig jaar. En de stad Gent die maakt ook later nog de definitieve cijfers bekend van het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag. Omdat de temperaturen de komende dagen opnieuw rond de 30 graden uitkomen, neemt de stad Deinze extra maatregelen voor de seniorennamiddag tijdens de Deinse feesten. In de Brielpoort worden grote ventilatoren geplaatst en er is ook gratis drinkwater beschikbaar. Er is een oplossing gevonden voor het onkruid aan het nieuwe sportcomplex in Sint-Niklaas. Op sommige plaatsen staat het onkruid meters hoog en ook enkele voetbalvelden die zijn door de droogte voorlopig onbespeelbaar. Begin volgende week worden de problemen aangepakt.
0: Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. Studio@clubfm.be.
2: Join the club.

Ja, je zal hem ook misschien wel al gehoord hebben, maar van dit nummer is er ook een danceversie uitgebracht dankzij DJ Kurt Verheijen van dit schitterend nummer destijds uit de 90s, The Scabs and Don't You Know. En dan gaan we richting 11 uur hier op zondagvoormiddag. Dat doen we met Jelly Roll en de Miami Sound Machine.

onder leiding destijds van de zanger, met name Philippe Verwaken, deze Belgische boysband. Het goede weer vanaf 93. Good Shape, daar hebben we het over. Take My Love was hun grootste hit. En een paar jaar later kwam deze op de proppen. Stay the Night. Ja, zover zijn we nog niet natuurlijk. De nacht is nog een beetje ver af wat dat betreft. Wij zijn er in ieder geval nog bij tot een uur of 12. Met nog wat leuke items die je vandaag kan gaan doen en fijne muziek onderweg. OMD, Camille en Blondie komen eraan, maar eerst nog deze van Manu Chao.

0: uiterst dansbaar, dat zijn we geweten of hebben ze gekend bij Kygo en Carter Faith, die het allemaal in elkaar heeft gezongen, deze That's When You Know. En daarmee is het 13 over 11 uur op deze zomerse zondag voormiddag, luisteraars. We hebben nog wat leuke uittips die je kan gaan doen in Oost-Vlaanderen. En we trekken met jullie naar Massemen bij Wetteren, want wie houdt van folklore, oude ambachten en indrukwekkende praalwagens, kan vandaag naar Massemen. De wijk Kortebos die viert er de 66e editie van de oogstfeesten, met als hoogtepunt de traditionele oogsttoet die vandaag plaats heeft. Maar liefst 65 praalwagens en groepen beelden het boerleven uit volgens het vertrouwde thema van de akker tot de bakker. De vier seizoenen vormen de rode draad. Bezoekers krijgen onder meer vlegeldorsers, vlasbewerkers, pikdorsers, oude landbouwmachines en bakkers aan het werk te zien. En heel wat wagens worden voorgetrokken door Belgische trekpaarden en zijn versierd met stro en bloemen. Fanfares en lokale verenigingen die zorgen onderweg ook wel voor de muziek. Die oogsttoet die gaat door vanmiddag om 3 uur. En dat aan Kortebos en het centrum van Massemen bij Wetteren. En de oogsttoet is uiteraard gratis te gaan bekijken. Dus reden te meer om misschien wel af te zakken naar Massemen. En dat voor de 66e oogstfeesten die daar plaats hebben. Verder kan je nu naar Ruppelmonde, want de Scheldenfeesten in Ruppelmonde zijn daar aan hun 78e editie toe. Vandaag en morgen staat de oude Visserswijk opnieuw in het teken van folklore, muziek, volksspelen en de internationale reuzenstoet. Blikvangers worden de voorstelling van de volledige vernieuwde reus de Loze Visser. En vandaag trekt de internationale reuzenstoet opnieuw door de straten van Ruppelmonde, gevolgd door de traditionele reuzendans. Morgen sluiten de Scheldefeest daar af met volksspelen voor kinderen en seniorenshow, een muzikale taptoe en een laatste dans van de reuzen door de wijk. Dus iedereen vandaag daar welkom aangaande dus de Scheldekensfeesten in Ruppelmonde. En dan gaan we nog even naar Calo, want daar kan je naar de 44ste dijkfeesten in Calo. Die bieden ook dit jaar voor elk wat wils. Vandaag begint sportief met een gezinsfietstocht van 15 kilometer. Ook in de namiddag verhuist het feest naar het park, waar bezoekers kunnen genieten van onder meer oldtimers, ezelritjes, kindergrim, glittertattoos, een sfeerorkest en verschillende attracties. En nadien volgt opnieuw een afterparty in de feesttent. Morgen sluiten ze daar de dijkfeesten traditioneel af en dat met een seniorennamiddag. Dus iedereen welkom in Calo en dat voor de 44ste dijkfeesten die daar dus vandaag en morgen nog plaats hebben. En alles is daar ook gratis toegankelijk.
1: Je luistert naar Uit op zondag met Ron van Dijk.

0: Ja, het is altijd wel een feestje bouwen met deze, de Kornuiten, David Guetta, Nicki Minaj en ook nog Florida destijds. Een grote hit geweest met When Them Girl At. Straks nog meer leuke, fijne muziek op je radio. Blondie komt eraan en ook Susan Vega.
1: 1 en 2 augustus zijn het open deurdagen bij Bike Parts in Zeelen. Kom proeven, kom kijken en vooral kom testrijden met diverse modellen. En enkel tijdens de open deurdagen spectaculaire kortingen. Bike Parts, Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.
2: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
3: Costa Zela bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen, van crocs tot stek, op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
4: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus kavert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
5: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor

producten met hoge verzamelwaarde. The House, Gold and Silver. Met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.

Ja, deze Susan Vega wordt nog alom geprezen. Een van haar beste songwriters van haar generatie dan toch wel. Hè? Inderdaad, ze heeft heel mooie songs gemaakt. Zoals dit nummer dat je niet zo vaak meer hoort de dag van vandaag. Uit begin de jaren 90. We draaiden Susan Vega en Book of Dreams bij Club FM. De madame die ja, toch wel de hedendaagse generatie in de boeien houdt, is deze toch wel heerlijke Camille. Hier is ze met haar nieuwe single Oh My God.

0: Ja, ze was even uit haar circus tent deze Camille. Oh my god, een nieuwe single. En dan hebben we nog wat leuk uit. Ze trekken met jullie naar Mariakerke bij Gent. Want wat ooit een statig kasteeldomein in de Durmstraat in Mariakerke was, is vandaag deels de woonplaats en tuin van 9 gezinnen. En die stellen vandaag hun tuin open voor een gezellige rommelmarkt met vintage spullen onder de naam Park Bazaar. En eigenlijk meer een vintage markt hoor, want ze mikken vooral op oude kasten, toffe spiegels, tweedehandspullen enzovoort. De bewoners voorzagen 20 kraampjes, maar het werd er al snel meer. Iedereen is van harte welkom. Er zullen ook drankjes te nuttigen zijn en dat vandaag nog doorlopend tot 6 uur komende avond. Park Bazaar, dat dus plaats heeft in de Drumstraat 3139 in Mariakerke. En de toegang die is daar helemaal gratis. Dan richting Dendermonde, want Giro Bobo uit de Boonwijk in Sint-Gilles Dendermonde pakte dit weekend uit met de Boonwijk-kermis. Dat is muziek, gezelligheid en ontmoeting, die staan daar centraal. En dat met één doel, geld in het laadje halen, zodat elk kind mee op kamp kan. Plaats van het gebeuren zijn de terreinen van de Giro-groep. En dat is gelegen aan de Serbostraat in Dendermonde, bij Sint-Gilles Dendermonde dus. Bobofest is intussen uitgegroeid tot een vaste afspraak. En dat voor buurtbewoners, sympathisanten en feestliefhebbers uit de ruime regio. Vandaag staan onder andere een bingo, een bierdegustatie met Tour de Vlaanders en Wildeman, een akoestisch optreden van Box Akoestiek en een avond vol muziek met LMN3 en verschillende DJ's op het programma. En morgen op 3 augustus wordt Bobofest in een ontspannen sfeer afgesloten en dat met een laatste feestavond. De toegang vandaag en morgen is volledig gratis. Dus iedereen welkom daar en dat voor de Boonwijkfeesten, de Bobo Festen die dus vandaag doorgaan op de terreinen van de Girogroep aan de Serbostraat en dat in Sint-Gilles Dendermonde. En dan gaan we tenslotte nog even naar Gent, want wie vandaag naar IKEA Gent afzakt, doet dat voor een keer niet voor een nieuwe boekenkast, tafel of geurkaars, maar de Zweedse meubelgigant die vormt vandaag namelijk het decor voor een opvallend evenement. Met name Panda in the City, de IKEA Rave and Drum Bass Festival op en rond de site van de zaak. Het grootste deel van het evenement vindt plaats op een afgebakend gedeelte van de parking van IKEA Gent. Daar vereist een grote 360 graden podium waarop meer dan 10 drum en bass acts optreden. En daarnaast is er ook een beperkte indoorbeleving met de geheime DJ-set voorzien aan de ingang van de showroom. Bezoekers kunnen die zone in gecontroleerde tijdslots en in beperkte aantallen gaan betreden. De rest van de winkel maakt geen deel uit van het evenement. In ieder geval kan je daar dus naartoe vandaag. Rave in IKEA met de Drum en Bass Festival dat plaats heeft vanaf 2 uur tot 9 uur komende avond. En de toegang is daar ook helemaal gratis hoor.
1: De muziek die jouw zomer compleet maakt.
2: Join the summer.
1: Nu bij Club

0: zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
0: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Kibabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kibabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kibabbels, eerst kebab. Dan kebabbels.
5: De New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek de New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
6: Dinsdag en woensdag.
7: Join the summer.
8: De muziek die jouw zomer compleet maakt.
9: Join the summer.
8: Nu bij Club FM.

Ja, het was weer een feestje bouwen hier op de radio bij Club FM. Want het is een ambianceplaat om u tegen te zeggen nog altijd na al die jaren. Want deze komt uit 79, Gibson Brothers, Que Será Mi Vida. Zometeen hebben we nog wat laatste uittips. Daarvoor trekken wij naar Lokeren, hoe kan het ook anders. Eerst nog deze, Bas Serra, de nieuwe single.

Ja, wel hoor, eerlijke teksten en melancholische sound. Zijn eigen leefwereld vertaald naar deze muziek. Daar wil hij toekomst in zien. Deze 17-jarige Belgische Bas Serra draait zijn nieuwe single met naam All Because of You. En dan, hoe kan het ook anders? Ja, mogen we niet vergeten in onze uiten op zondag de Vonne- en Lokerse feesten. Want de Lokerse feesten en die Vonne feesten, die zetten sinds vrijdag Lokeren weer op de nationale muziekkaart. De twee stadsfestivals die lopen nog tot en met zondag 9 augustus met elke dag een portie stevige muziek. En ook vandaag belooft opnieuw een topdag te worden. Zowel de Lokerse feesten als de gratis Vonne feesten serveren een gevarieerd programma, waardoor bezoekers de hele dag tussen de beide festivalcities kunnen gaan pendelen. Op de Grote Kaai staat de derde festivaldag van de Lokerse feesten volledig in het teken van de iconische New Wave en Synthpop. De main stage die opent vanavond met Viva La Fête, gevolgd door Mitch Ure en de voormalige frontman van Ultravox, bekend uiteraard van de hits zoals Vienna en Dancing With Tears In My Eyes. Daarna neemt de Ierse muzikant Gavin Friday het publiek mee richting de absolute hoogtepunt van de avond. Softcell, onder meer bekend van de wereldhit Tainted Love, zette de jaren 80 verder in de verf, waarna pionier Gary Newman het podium betreedt. En als afsluiter van vanavond zijn er uiteraard de Human League, die we uiteraard kennen van Don't You Want Me Baby. Ongetwijfeld zal het een uitbundige finale gaan worden. In ieder geval, heb je geen kaartjes, helaas, dan ben je eraan, want de avond is uitverkocht daar in de Lokerse feesten vanavond. Je moet dus al kaartjes hebben om het allemaal mee te maken. Verder kan je ook nog naar Club Studio Brussel, die pakt uit met een sterke affiche met onder andere Factory Floor, Luc van Akker en Cabaret Voltaire. En wie liever kiest voor een gratis festival, kan terecht in het Prinses Josephine Charlotte Park, waar uiteraard de volle feesten opnieuw een gevarieerd programma aanbieden met live muziek, sfeer en gezelligheid voor een breed publiek. En ze beginnen daar vroeg vandaag, want straks treedt om 12:30 Barbara Dex op, later Sandra Kim om 3:00 en om 5:00 Bart Kael. Later op de avond om 9:00 is er Uncle Frank, Chapel Swin om 21:00 en de Wailers, die geven acte présente met hun reggae muziek om 23:00. Alle informatie over het volledige programma kan je terugvinden via www.vonnefeesten.be, dat gratis is, en www.lokersefeesten.be, dat betalend is. De festivals zijn dus nog te gaan bezoeken tot en met volgende week zondag. Club

Lekkere sound van de Motown-hits van wel eer destijds in de jaren 80 of in de jaren 90, willen we met andere woorden. Gebracht door de Pasadena's en I'm Doing Fine Now. En dan zijn we aan het einde gekomen, luisteraars, van Uit op Zondag, hier op deze 2e augustus. Blijf luisteren, zometeen nog meer fijne, leuke muziek om jouw zomerse dag op te smukken. En ik laat je zometeen nog met The Subs en Romeo Elvis met Another Chance, de nieuwe plaat. Maar eerst gaan we nog even lekker terug in de tijd naar de 80's, toen een nummer 1 hit voor deze orkesten Maneuvers in the Dark en Talking Loud and Clear. Hé hey vrienden, maak er nog een hele fijne, gezellige zondag van. En wat mij betreft, uiteraard, geniet van de zomer.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 12 uur.

0: de hits die je ontdekt.
1: Een material.
0: FM. No bullshit, just hits.

Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Joop Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.nl.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Welkom in het Witte Paard. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
3: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
4: Hallo, ik ben Koen Wouters van Clouseau en naast mij staat...
5: Chris Wouters van Clouseau, ik ben uw broer trouwens, Koen.
4: Inderdaad, en samen zijn we dus...
5: Clouseau.
4: En wij luisteren samen naar Club FM.

0: In Genk heeft een grote weidebrand gisteravond 3 hectare grond in de as gelegd. De vlammen naderden tot op 30 meter van enkele woningen. Het waren agenten in een politiehelikopter van de federale politie die het vuur toevallig opmerkte tijdens een zoekactie. De brandweer kon op het nippertje voorkomen dat het vuur oversloeg naar de huizen en de omliggende bomen. Er vielen geen gewonden. Buitenlands nieuws. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn weer 7 doden gevallen, melden lokale gezondheidsdiensten. De aanvallen komen onverwacht. Want eergisteren raakte namelijk nog een akkoord bekend over de ontwapening van Hamas en de terugtrekking van het Israëlische leger. Maar blijkbaar zijn die akkoorden niet veel waard. In de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 doden en 21 gewonden gevallen bij een bomaanslag aan een café. Een vrouw blies zichzelf op aan de ingang. Een veiligheidsagent weigerde haar vlak daarvoor nog de toegang. De agent en een klant kwamen daarbij om het leven. De aanslag is nog niet opgeëist. In Peru is een toeristenvliegtuig neergestort. Alle 13 inzittenden kwamen om het leven, onder wie 11 toeristen en 2 bemanningsleden. De nationaliteit van de slachtoffers is onduidelijk. De politie heeft intussen 4 lichamen geborgen, maar over de oorzaak van de crash weten we nog niets. Het weer dan tot slot. Vandaag en morgen opnieuw zonnig zomerweer met temperaturen die stijgen tot bijna 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het met 25 graden wat draaglijker. Maandagavond laat neemt de kans op buien en onweer toe.
1: Join the club.

0: jezelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentse Steenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
1: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Stefies Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Stefies stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estée Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Stefies Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
0: Het is 1 uur.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Ja, is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
4: Back to Baccarat.
0: Tickets witte-paard.be.
5: Costa Zela. Bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen van krok tot stek op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
6: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
7: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
8: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.

0: De weersverwachting vandaag en morgen. Zonnig zomerweer, maxima rond 30 graden in binnenland, 25 aan de kust. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien en mogelijk een plaatselijk onweer.
1: Join the club.

0: Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlaren geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlaren, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
4: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
5: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
6: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
7: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
8: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

Virtual Zone hoorde je en Into Temptation. Zo is het zondagmiddag hier bij Club FM. Ongeveer iets over twee, hopelijk ben je klaar voor de komende drie uur. Heel veel goede muziek weer dat op jou staat te wachten. Misschien af en toe ook tijd om een heel klein beetje te verkoelen op deze warme zondag. We zijn ondertussen ook al in een nieuwe maand. 2 augustus zijn we vandaag. Het zonnetje is mee en ook de zomerse muziek met af en toe een kleine afkoeling is zeker welkom. En over die afkoeling gesproken, dat is toch altijd welkom late in the evening. Paul Simon kijkt alvast naar uit op zijn zondagmiddag. Hey, goedemiddag en van harte welkom bij Club.

een van de best gespeelde artiesten tijdens Tomorrowland afgelopen weekend hier bij ons in de Schorre in Boom. You Girl hier samen met Ultranatte en Free hoor je hier op Club FM. En deze dame die stond daar ook te blinken. Bebe Rexha, ook Martin Garrix trouwens. Dit is nog eens in samenwerking.

0: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast. Dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen. Uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet. Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: 90 jaar revue, 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Je raam of voertuig laten beletteren, gepersonaliseerde deurmatten, zonwerende folies, zandstraalfolies en nog veel meer. Lighthouse heeft het allemaal. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Kebabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels, eerst kebab, dan kebabbels.
2: De allergrootste artiesten hoor je.

0: Bij de zware migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta is het aantal doden opgelopen tot 72, meldt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken, nadat tienduizenden migranten al zwemmend vanuit Marokko het Noord-Afrikaanse grondgebied probeerden te bereiken. De hulpdiensten vrezen dat er nog meer slachtoffers in het water liggen. De Europese lidstaten komen dinsdag digitaal bijeen voor crisisoverleg. Voor ons land zal minister van Asiel en Migratie Annelien van Bossuyt deelnemen aan de geplande vergadering met Europa. In Griekenland rukt een hevige bosbrand op het vasteland oncontroleerbaar verderop door felle windvlagen. Lokale media melden dat de vuurzee inmiddels al 10.000 hectare natuur heeft verwoest en nu een stad op amper 50 kilometer van de hoofdstad Athene bedreigt. Inwoners moeten er hals over kop evacueren. De andere grote bosbranden op het eiland Kreta zijn intussen wel zo goed als geblust. Hongarije moet door de extreme droogte zijn enige kerncentrale noodgedwongen stilleggen. De Hongaarse premier meldt dat het waterpeil van de rivier de Donau historisch laag staat, waardoor er onvoldoende water is om de reactoren te koelen. De centrale is normaal gezien goed voor maar liefst 40% van het totale Hongaarse elektriciteitsverbruik en de komende dagen dreigt het waterpeil van de Donau nog te zakken. Het KMI kondigt voor morgen code oranje af voor extreme hitte in het hele land met uitzondering van Oost- en West-Vlaanderen. Het kwik stijgt morgen lokaal tot een verzengende 35 graden. De weerdiensten benadrukken om regelmatig water te drinken en tijdig de verkoeling op te zoeken. Op dinsdag en woensdag blijft code geel van kracht. In de Ronde van Denemarken zijn de renners begonnen aan de beslissende slotetappe. Onze landgenoot Wout van Aert won eerder al 3 ritten in deze ronde en start vanmiddag in de blauwe leiderstrui. Van Aert gaat vandaag resoluut voor de ritwinst om zo ook de eindzege in het klassement veilig te stellen. Finish rond 5:30. Prachtig en zonnig weer tot 31 à 32 graden. Morgen met mogelijk 36 graden een pak heter, waarna tegen de avond kans is op onweer. Dinsdag blijft het met 30 graden warm, maar wisselvallig met regen en onweer. De dagen daarna koelt het geleidelijk aan weer wat af.
1: Join the club.

Ik heb gezien, je moet niet helemaal op reis zijn om de cabin crew eens te horen. Start to Fall hoorde je hier bij Club FM. En ook niet om een andere taal te horen, want dat kan je hier ook allemaal tegenkomen met Albano deze bijvoorbeeld. En

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: De New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
2: Gesloten op dinsdag en woensdag.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
4: Buddies Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
6: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
7: Nu solde bij Intercoiffure boutique Christophe Martin in Laarne. Dames en heren sneakers van Björnborg, Supertrash en G-Star. Nu 50 euro per paar of 3 paar voor 120 euro. Ook damesbottines en boots van Supertrash en Kendall en Kylie. Nu 50 euro. Op is op. Spring binnen bij Intercoiffure boutique Christophe Martin, Groenstraat 12 in Laarne. Of bel voor je kappersafspraak 09 369 16 26.

Ja, toch een hele mooie link, die Pat Crimson, altijd met het koningshuis. Toen Fabiola, voor onze vroegere koningin Fabiola van België. En ook zijn ander projectje, Leopold III, dat dan ook een hele mooie verwijzing heeft naar ons Belgische koningshuis. Ik weet wel niet wat hiermee dan de verwijzing is, Brother Beyond. Maar kijk, het is wel gewoon een heerlijke song, The Harder Than I Try. Zometeen ook nieuwe muziek van onze Harry PFR, hoor je The Night voorbij komen. Zometeen hier bij Club FM.

Origineel van Jan Wayne en nu in de handen van Harry PFR. The Night hoor je hier bij Club FM. En zo gaan we terug nog heel even terug in de tijd. Naar 1985 om precies te zijn voor deze heerlijke song. Ideaal voor deze zondagmiddag. Af en toe kan het eens tegenzitten. Af en toe kan het eens meezitten. Maar kijk, Dire Straits noemt het gewoon The Walk of Life. En dan hoop ik voor ieder dat het een hele mooie marathon is dat we allemaal samen mogen wandelen. En niet zomaar het blokje rond. En ook na 3 uur natuurlijk heel veel meer goede muziek hier bij Club FM. Dus blijf hangen.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 3 uur.

Een ABBA klinkt toch altijd goed? En zeker van deze 18's. Je hoorde Gimme, Gimme, Gimme hier bij Club FM. Zo zitten we aan dat tweede uur. Met heel veel goede muziek. En ook een pure zomerplaat hoor je zometeen voorbij komen. Na deze Mike Oldfield. Dit is Too Free.

ultieme classic toch gewoon. Een ideaal tempo voor jouw zondagmiddag, Miranda en Vamos a la Playa. Zometeen onder andere ook met BTS die even duik gaan nemen in het zwembad. Kom eraan, hier bij Club FM zometeen.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
4: Back to Baccarat.
0: Tickets witte-paard.be.
5: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
6: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
7: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
8: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DMV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
9: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.

Maar kijk, het is gewoon keigoede muziek toch? En Millie Vanille zegt meteen: girl, you know it's true. Het zal wel zijn dat het waar is. Nog tot 5 uur hou ik jou hier gezelschap. Met heel veel zomerse vibes. Met onder andere zometeen BTS. En Swim hoor je zometeen na deze pop in Wonderhead. Dit is Grow Baby.

0: Club FM, nieuws uit de streek.
1: Een groep oud-leerlingen en leerlingen van de hotelschool in Gent die vraagt om een schepen uit Lievegem tijdelijk te schorsen. Tegen de man loopt een gerechtelijk onderzoek na meldingen over zedenfeiten. Als leraar is hij al preventief geschorst en de burgemeester die wil eerst de resultaten van het gerechtelijk onderzoek afwachten voor het gemeentebestuur een beslissing neemt. Het polderbestuur Land van Waas wil 213 populieren langs de Rode Moerdijk in de Klinge kappen en vervangen door jonge bomen. Buurtbewoners die vrezen dat het vertrouwde dorpsgezicht daarmee verdwijnt en zijn nu een petitie gestart. Het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas die buigt zich over de vergunningsaanvraag. De Colruyt-groep sluit twee van de drie onbemande OK die

0: Projectwinkels in Gent. In Etterbeek opent wel een nieuw filiaal. Volgens Colruyt werken de onbemande winkels het best wanneer ze naast een bemande OK-winkel liggen, zodat personeel kan bijvullen en technische problemen snel kan oplossen. In Gent zijn tijdens de Gentse feesten dit jaar 41 klachten over geluidsoverlast geregistreerd, tegenover 32 vorig jaar. Afvalinzamelaar Ivago haalde iets minder afval op dan vorig jaar. En de stad Gent die maakt ook later nog de definitieve cijfers bekend van het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag. Omdat de temperaturen de komende dagen opnieuw rond de 30 graden uitkomen, neemt de stad Deinze extra maatregelen voor de seniorennamiddag tijdens de Deinse feesten. In de Brielpoort worden grote ventilatoren geplaatst en er is ook gratis drinkwater beschikbaar. Er is een oplossing gevonden voor het onkruid aan het nieuwe sportcomplex in Sint-Niklaas. Op sommige plaatsen staat het onkruid meters hoog en ook enkele voetbalvelden die zijn door de droogte voorlopig onbespeelbaar. Begin volgende week worden de problemen aangepakt.
1: Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be.

Hoort misschien ook een heel klein beetje bij The Walk of Life. Milk Inc. was dat. En Go to Hell hier bij Club FM. Even alles losgaan. Of loslaten liever. Moet ook kunnen toch op een zondagmiddag. En vooral ook misschien heel even een korte trip nemen. Even ver weg van hier. En dan kunnen we misschien toch naar een eiland waar het misschien nog net iets warmer is, maar wel net iets meer wind is. Naar Ibiza bijvoorbeeld.

0: House. Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Esti Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
2: Ga jezelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentse Steenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
3: Costa Zela bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen. Van kroks tot stek op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
4: Ach, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
5: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
6: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
7: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
8: 1 en 2 augustus zijn het open deurdagen bij Bike Parts in Zeelen. Kom proeven, kom kijken en vooral kom testrijden met diverse modellen. En enkel tijdens de open deurdagen spectaculaire kortingen. Bike Parts, Lokerebaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.
9: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
10: Goedemiddag.

denk dat ik gewoon mijn nieuwe slogan heb gevonden voor ergens online te zwieren. Stef Bos en gek zijn is gezond, zal wel zijn. Het mag ook wel, en zeker omdat het weekend is. Met zometeen je Rhythmix bijvoorbeeld nog Thorn in My Sight na deze

helemaal overgevlogen van het The 90s. Two Brothers on the Fourth Floor. And Dreams Will Come Alive. En effectief, de zangeres die had de avond voordien, voordat ze de studio ontdook, voor deze op te nemen. Even heel goed gefeest, waardoor haar stem ook een heel klein beetje schor klinkt. Maar kijk, dat geeft net dat hele leuke effect. En typische aan deze Dreams Will Come Alive van Two Brothers on the Fourth Floor, zelden ze zelf onlangs in een interview. We zijn weer vertrokken voor het laatste uur hier bij Club FM. Goedemiddag nog altijd.

Bunny hoorde je. Die vertelt over te weinig foto's nemen in het leven. En gelukkig staat daar Ed Sheeran ook. Om te zeggen dat je net meer foto's moet nemen. Met zijn camera bijvoorbeeld. Hier nog eens op Club FM.

0: plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Stickers, affiches, flyers, patches of relatiegeschenken nodig? Lighthouse heeft een enorm ruim aanbod en drukt echt alles. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.

Madonna en Crossing a Commotion. Het werd uitgebracht als een single. Het nummer is afkomstig van de soundtrack Who's That Girl van de film dus. En zoals wel vaker gebeurt, werd deze Crossing a Commotion populairder dan de film zelf. Dus kijk, ze heeft er weer een hele grote hit mee te pakken. Madonna, hoorde je Crossing a Commotion. En het zijn ondertussen de Nightcrawlers.

Vanmiddag zonnig met maxima tot 31 graden. Morgen nog warmer, temperaturen tot 36 graden. Tegen de avond stijgt de kans op onweer. Dinsdag blijft het met 30 graden warm, ook al is er dan kans op regen of een onweersbui. De dagen daarna koelt het geleidelijk af met lokaal kans op buien. Join the club.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Nu solde bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarnen. Dames en heren sneakers van Björn Borg, Supertrash en G-Star. Nu 50 euro per paar of 3 paar voor 120 euro. Ook damesbottines en boots van Supertrash en Kendall en Kylie. Nu 50 euro. Op is op. Spring binnen bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin, Groenstraat 12 in Laarnen. Of bel voor je kappersafspraak 09 369 16 26.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
5: De New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, stek aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek de New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
6: Gesloten op dinsdag en woensdag.
7: De muziek die jouw zomer compleet maakt.
8: Nu bij Club FM.
7: Join the summer. Club FM.

Odyssey en Use It Up and Wear It Out. Zo, mijn deel van jouw zondagmiddag zit erop. Wij horen elkaar volgende week terug voor een gloednieuwe Super 50. En deze heb je nog van mij te goed vlak voor vijven. IJsseldine en Searching. Zo nog een heel fijne zondag. Misschien met een barbecue, misschien met een cocktailtje of misschien gewoon met een watertje. Enfin, je geniet maar gewoon op je gemakje nog van jouw weekend. Heel graag tot volgende week. Fijn als je erbij was. En salutjes. Salutjes.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 5 uur.

0: zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlaren geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlaren, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
2: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
4: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
3: Mossy Nabas.
5: Eierpa, een nachtwinkel.
3: Of William Boeva.
6: Ik dacht ik zie dat je. Dan zal ik het ook wel geren drinken. Back
3: to tickets witte-paard.be.
7: Join the club. Prettig weekend.
8: The music is just great. I mean, it's everything that you want to listen to.

In Antwerpen is de Kennedy Fietstunnel onder de Schelde volledig afgesloten door een waterlek, melden de hulpdiensten. Het lek ontstond vanochtend in een van de buizen boven de tunnel. En de Antwerpse politie zegt dat het lek nu zo snel mogelijk wordt hersteld. Het is belangrijk natuurlijk om de watervoorziening te blijven garanderen. Het lek wordt dus op dit moment gedicht, maar het is nog onduidelijk hoe lang die fietstunnel dicht blijft. Fietsers kunnen de Schelde nog oversteken via de Sint-Anna-tunnel of met de veerboot. In het oosten van Frankrijk woedt een zware brand in een bedrijf dat met gevaarlijke stoffen werkt. Meer dan 50 brandweerwagens zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Ruim 30.000 omwonenden moeten binnenblijven en ramen en deuren dicht houden. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. In Blankenbergen heeft een Nederlandse toerist van 74 zich vastgereden op de trappen naar de Zeedijk. De man volgde naar eigen zeggen blindelings zijn GPS en was mogelijk verstrooid. Niemand raakte gewond. Een takeldienst moet nu de auto weghalen. En dat zal inderdaad niet zo simpel zijn. Bovendien gaat het ook een mooie rekening worden. De oorlog tussen de VS en Iran lijkt steeds meer vast te lopen. Na maanden van gevechten blijkt dat Iran nog altijd belangrijke drukkingsmiddelen heeft, terwijl Washington moeite heeft om zijn doelen te bereiken. Heeft Trump zich vastgereden in een conflict waaruit hij moeilijk weg kan? Ja, dat ziet er naar uit. Trump wil wel weg uit Iran, maar kan zich op dit moment simpelweg niet terugtrekken, zeggen Amerika-kenners. Vanmiddag zonnig met maxima tot 31 graden. Morgen nog warmer, temperaturen tot 36 graden. Tegen de avond stijgt de kans op onweer. Dinsdag blijft het met 30 graden warm, ook al is er dan kans op regen of een onweersbui. De dagen daarna koelt het geleidelijk af met lokaal kans op buien. Join the club.

0: Hasselt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
7: Ga je zelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentsesteenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
8: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 203.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Kibabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kibabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kibabbels, eerst kebab. Dan kebabbels.
2: Costa Zela. Bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen. Van kroks tot stek op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje. Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela. Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
3: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
4: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
5: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
6: 1 en 2 augustus zijn het open deurdagen bij Bike Parts in Zeelen. Kom proeven, kom kijken en vooral kom testrijden met diverse modellen. En enkel tijdens de opendeurdagen spectaculaire kortingen. Bike Parts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.

Vanavond overal zonnig en warm. Morgen tropische dag, 36 graden in het binnenland, 25 aan de kust. Tegen de avond stijgt de kans op onweersbuien. Ook dinsdag tropisch warm, 31 graden. Vanaf woensdag gaat het wat afkoelen. Join the club.

0: The New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
1: Gesloten op dinsdag en woensdag.
2: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
3: 90 jaar revue, 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
5: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
6: Nu solde bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne. Dames en heren sneakers van Björn Borg, Supertrash en G-Star. Nu 50 euro per paar of 3 paar voor 120 euro. Ook damesbottines en boots van Supertrash en Kendall en Kylie. Nu 50 euro. Op is op. Spring binnen bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin, Groenstraat 12 in Laarne. Of bel voor je kappersafspraak 09-369-1626.
7: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 8 uur.

0: Van het aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen. Of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterrein. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
3: Het is 9

bezoek vanavond? Zet dan Club Soirée op. Elke avond van 7 tot middernacht kan je op ons rekenen voor de juiste muziek. Rustig, stijlvol en perfect voor de juiste sfeer. Club Soirée. Elke avond van 7 tot middernacht alleen bij Club FM.

Elke avond romantisch en stijlvol. Dit is Club Soirée. Club Soirée. Heerlijke, rustige muziek om de dag mee af te sluiten. Op

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 11 uur.

bezoek vanavond? Zet dan Club Soirée op. Elke avond van 7 tot middernacht kan je op ons rekenen voor de juiste muziek. Rustig, stijlvol en perfect voor de juiste sfeer. Club Soirée. Elke avond van 7 tot middernacht alleen bij Club FM.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 12 uur.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 1 uur.